0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle.
10: Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
2: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Elke werkdag tussen 9 en 12 hoor je Marcel Bak met het Koffiemagazine.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. En de zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer, code oranje vanwege de hitte. Alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met de 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschops speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep ongeveer 10 minuten. En ook de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. Een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 3 jaar na de invoering van een vernieuwde jeugdopleiding boekt HV Kras Volendam zichtbare resultaten. Zowel bij de heren als de dames stonden eigen opgeleide talenten in de finales om het Nederlands kampioenschap. Jong Volendam is jonger dan ooit. Daarnaast groeit het aantal spelers en speelsters dat wordt geselecteerd voor nationale jeugdteams. Morgen is de Westerkoogstraat in Oosthuizen afgesloten voor al het rijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het overbelaste elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt verduurzamen en groeien voor ondernemers moeilijker. De gemeente start daarom samen met IBV en Rabobank een energieverkenning om samen met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de problemen rond netcapaciteit. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Love TV is te zien op Ziggo kanaal 40 en 41.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
1: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
2: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
0: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 13 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de aanhoudende hitte is de milieustating Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is grotendeels achter de rug in de regio. Al rijdt het nog wel langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 11 kilometer en 15 minuten. Dat komt ook door de wegwerkzaamheden op de A44. Voor veel mensen betekent dat omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. En er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. En inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
2: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits lijkt over zijn drukste moment heen te zijn. Maar in de regio wordt nog steeds langzaam gereden op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep ongeveer 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verder nog andere plekken waar het langzaam rijdt, zoals de A200 richting Zandvoort. Tussen Zwanenburg en Haarlem 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Vergeet het niet, hè? Aankomend weekend is het Paling Sound Weekend bij de LOVE. Hoor je alleen maar lokale artiesten hier op de radio. Waaronder dus deze wellicht ook. Simon Stijn hoorde je en de Ramblers.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met de 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschops speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio maar 1 file langer dan 5 minuten. Die staat op de A4 naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 12 kilometer en 15 minuten. Het is daar sowieso al drukker dan anders vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

En dat was hem dan voor vandaag, de Koffietop 3, op verzoek van Monique Steur. Wil je morgen in de Koffietop 3, dan kan dat. Schrijf dan wel eventjes 3 vrolijke koffiehits op de mail. En stuur dat mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel morgen in de Koffietop 3. Morgen is het vrolijke vrijdag, hè? Dus vandaar die vrolijke koffiehits.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het overbelaste elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt verduurzamen en groeien voor ondernemers moeilijker. De gemeente start daarom samen met IBV en Rabobank een energieverkenning om samen met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de problemen rond netcapaciteit. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. 3 jaar na de invoering van een vernieuwde jeugdopleiding boekt HV Kras Volendam zichtbare resultaten. Zowel bij de heren als de dames stonden eigen opgeleide talenten in de finales om het Nederlands kampioenschap. Jong Volendam is jonger dan ooit. Daarnaast groeit het aantal spelers en speelsters dat wordt geselecteerd voor nationale jeugdteams.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de

hebt ze vast wel herkend. Het waren de drie E's. Ze zongen over Lissabon. En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam? Buitenlandse tuinen bezoeken, dat is in. En het maken van vakantiefoto's en die dan ook nog eens aan de muur hangen, dat is uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weer.

Jander voert momenteel werkzaamheden uit bij Beets 83 tot en met 118. De weg is daar overdag afgesloten voor al het verkeer. 'S Avonds en in het weekend is de weg wel toegankelijk. Maar hou daar dus vandaag rekening met oponthoud.

0: misschien de ouderen onder ons, die kunnen het zich nog wel herinneren, dat vroeger een alcoholvrij biertje drinken echt een no-go was. Maar inmiddels, is uit onderzoek gebleken, is het zo dat 16,7% van de volwassen Nederlanders elke maand minstens één alcoholvrij biertje drinkt.
1: Sit

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam. Morgen is de Westerkoogstraat in Oosthuizen afgesloten voor al het rijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

hoorden de Fools en die brachten ons bij deze gedachte. Elke uitgang is een ingang ergens anders. Ik wens je nog een mooie donderdag. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral in het zuiden. Morgen wordt het ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Het weer, 27 tot 37 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog wat warmer dan dat.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. FC Volendam heeft zich versterkt met de 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschop speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerk viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Velzen 3 kilometer en 10 minuten, want er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het overbelaste elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt verduurzamen en groeien voor ondernemers moeilijker. De gemeente start daarom samen met IBV en Rabobank een energieverkenning om samen met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de problemen rond netcapaciteit. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weer.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 3 jaar na de invoering van een vernieuwde jeugdopleiding boekt HV Kras Volendam zichtbare resultaten. Zowel bij de heren als de dames stonden eigen opgeleide talenten in de finales om het Nederlands kampioenschap. Jong Volendam is jonger dan ooit. Daarnaast groeit het aantal spelers en speelsters dat wordt geselecteerd voor nationale jeugdteams. Morgen is de Westerkoogstraat in Oosthuizen afgesloten voor al het rijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken.
7: Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Vader Wat Broers, dat werd Musical Youth, een Britse reggae-groep uit 1979. Toen werden ze opgericht en dit was toch wel hun dikste hit, Past the Dutchie. Op een gegeven moment ging het mis. Een van de broers die raakte in, in de criminele onderwereld, verloor ook het leven. Ja, toen was het echt helemaal klaar met het beentje. En twee broers zijn af en toe nog eens een beetje op tournee, maar dat is wel een beetje vergaande glorie. Maar deze is toch wel even lekker om te horen en vooral met... deze temperatuur buiten. Hè? Ik ga je proberen op te starten voor 2 uurtjes energie. Dat doen we hier in het programma Graaien en de Rolling Stones.

Ja, toch voor de oudere luisteraars een bekend nummer. Een Nederlandse talentenjachtprogramma uitgezonden. Geloof 2001 bij Jorin, waar een groep geselecteerde jongeren werden gevormd tot een band. En dat werd Star Maker. En dit werd een dikke nummer 1 hit in Nederland. En daar zat onze eigen Sita. Ik had een ander plaatje van Sita erin staan. Ik had even zin om mee te zingen. Dat is gelukt. Star Maker, Damn I Think I Love You. Love Radio. De mussen vallen van het dak, maar we houden je cool hier aan de andere kant van de radio met alleen maar hits zoals deze. Dit zijn de Blurred Lines van Robin Thicke.

0: is het met je leeg?
1: Als jullie trouwens denken, wat is nou allemaal die schaduw? Dat is mijn wasbed of in de rolbaard. Kijk even zo. Oh, je moet lekker draaien met Johan Veerman.
2: L-O-V-E. A song called Another 45 Miles to Go.

Nee, dat ik deze man nog in levende lijve heb gezien. Mogen aanschouwen de Golden Earring, another 45 miles hier op de LOVA. De onderdoorgang bij Broek in Waterland. Ja, dat houdt de gemoederen bezig. Ik geloof dat daar al 15 jaar over gesproken wordt. Ja, als je denkt dat we die ellende hebben gehad, helaas toen die weg even een maandje dicht was. Want ik vind het vreselijk. Ja, voor mij als automobilist dan. Maar dat gaat natuurlijk veel langer duren straks als die onderdoorgang er komt. Nou, er is weer een onderzoekje geweest. Al dus Omroep Pim. Ik lees daar dat de onderdoorgang bij de N247 bij Broek in Waterland maakbaar is. Oh, nou, dat is hier alvast fijn. Het is haalbaar en, jawel, het is kostbaar. Nou, nooit gedacht. Ondertussen worden de kosten geraamd op een kleine 318 miljoen euro. Het zal wel meer naar de gedeputeerde staten gaan, dat bonnetje. Vrienden, ik weet 318 miljoen voor zo'n onderdoorgang. Het ziet er op het plaatje trouwens prachtig uit. Maar het valt ook wel mee. Ik vind dat... Ja, wat is tegenwoordig een miljoentje, toch? Dat 318 miljoen, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Maar goed, ik heb het niet in mijn portemonnee zitten. Maar ja, voor zo'n weg en zo'n grote onderneming. Nou, het valt mee. Zo dadelijk nog het lokale nieuwsoverzicht van onze nieuwsredactie na deze van Simon Keijs.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid.
1: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De zon schijnt. De zomer spettert uit je speakers. Dit is het frisse geluid van Love.
3: Vandaag start de zomer in stijl met volop ruimte.

bij Fun Van de Man. Geweldig wat hij ook aanraakt. Het wordt goud. En dit is toch weer een prachtige plaat. Risk It All, Bruno Mars. En zijn nieuwe single is alweer uit. Hij ramt het hele album doorheen. Ik vind het prima. Ik kan er de hele dag naar luisteren. Prettig. Vanavond en vannacht is het helder. En blijft het op grote schaal nog lang rond de 30 graden. Nu 34 graden hier in Waterland. Tenminste, dat zie ik hier op de thermometer aan de sportbaan in Volendam. Vrijdag, morgen, dan wordt het een broeierige nacht vannacht. Zeer warm, met een maxima tussen de 34 en 39 graden. 38 graden wordt hier verwacht in de gemeente. Naast wat sluierbewolking schijnt de zon flink in de avond. Neemt de kans op een lokale bui toe. En morgen is het ook de avond van de wijnwandeling in Edam. Zin in. Zullen we het even rustig aan blijven doen? We hadden net Bruno Mars. Gaan we even door met ome James. James Blunt. Ja, jullie zijn beautiful.

Niet Radio Gaga, nee, het is gewoon de LOVE met muziek van Queen. Ik had het net over die onderdoorgang op de N247. En ik zie dat Monique het stuk ook op onze website heeft gezet. Dus wil je het even nalezen? Waarover gesproken is, de kosten, et cetera. Surf naar onze website www.rtvlove.nl voor al het lokale. En natuurlijk het nieuws over de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sound. Paling Sound. Dit is LOVE Radio met Graaien. Okay.

gaat als de brandweer. Robert van Hemert, zijn laatste single. Zandloopster hier in Graaien. Een bloedheet Graaien. En weet je wat helpt, vrienden? Mocht je het nu aan de andere kant van de radio ontzettend warm hebben, neem een kop hete thee. Ja, ik hoor je denken, Veerman, ik ben gek. Ik heb het al warm genoeg. Nee, warme thee, warme dranken, dat helpt je lichaam koel te houden. Neem het nou maar van me aan.

0: Hoorde hem vanmorgen ook bij Marcel Bak, het Koffie Magazine. Hier ochtend tussen 9 en 12. Maar, hij kan nog een keer in herhaling, want het is een fijne plaat. Teddy Swims uit de Vaderlandse Hitparade op dit moment. Mr. Know-it-all. En als je het over Mr. Know-it-all hebt, dan heb je het over Kortol. Er is een hele leuke podcast nu draaiende. Jack heeft Cor geïnterviewd. Kan je allemaal vinden op onze website rtvlove.nl. Maar natuurlijk heeft hij ook zaterdag zijn column bij Vincent Veenstra. En dat ging afgelopen zaterdag zo.
1: Dit is de week van Kortol. Kortol.
2: Van de week liep ik zoals bijna dagelijks met mijn vrouw de dijk op. Waar voor de oude volle namen ze de trap bij de blubber. Daar komt een moeder met een kleinkind aanwandelen. Toen zegt ze, we hadden het net naar Hoefje. Ik zeg, nou dat is toch wel sterk. Zei ze, ja, ik moet je even vertellen. Mijn dochter wordt dokter. Die promoveert binnenkort. Nee, die is vorige 2 weken geleden al gepromoveerd. Nu is het Mathilde Tol. Voor de oude Volendammers, haar moeder is Nel Ballap. En haar vader is Jan Bolletje. En voor heel veel Volendammers bouwvakkers een uitermate bekende man. Want die heeft jaren bij Nieuw Leven in de zagerij gestaan. Als ervaren timmerman en vakman en perfecte winkelbediende. En die heeft wat kinderen op de wereld gezet. En twee dochters, zijn alle twee de medische kant opgegaan. En de een is op dit moment, Shanna is op dit moment werkzaam in Zwitserland. En de ander nog in Amsterdam. Maar die gaat heel binnenkort na de promotie met haar gezinnetje, kerstverse gezinnetje, gaat ze een jaar, dat is ze voor ingelood, naar Australië. En zij heeft als specialisatie een aantal maanden geleden, misschien een jaar geleden al wel, heeft in ieder geval een groot artikel over haar gestaan, over haar, wat zij nou eigenlijk medisch uitvoert. En zij is een orthopedisch chirurg. En ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar wat doet het nou met een knie en met een heup als dat niet meer functioneert. En wat kan je daaraan doen? En wat is daar puur medisch en wat is daar ook psychosomatisch aan de hand? En daarin is ze nu helemaal afgestudeerd. En het aardige is, die avond nog kreeg ik in mijn brievenbus haar doktorstudie. En die lees je niet als een niveau evenwicht. Dat is een Engels boekwerk. En daarin staat, daar heeft ze als inlegvelletje voorin gelegd, 7 stellingen. En de 7e stelling is in het Nederlands. En dat is een oud Volendams gezegde. Naar mijn smaak heeft ze die niet goed geïnterpreteerd. Maar ze zegt, ja, zo zijn mijn bab het altijd. Maar daar staat, ze bedoelde te schrijven, denk ik. Als je iets wil bereiken, dan moet je je pas rijk rekenen als je het in je hand hebt. Want voordat je iets in je hand hebt, zei de oude Volendammers, is het nog een voet van je elleboog. Die uitdrukking kent bijna niemand. Maar dat is een hele oude uitdrukking. En dat had heel veel te maken met wat je van overheidswegen voor elkaar zou willen krijgen. En in de, zeg maar, de jaren tussen 1850 en 1950 is er in Volendam door de kopstukken die geen een van allen doorgestudeerd hadden, ontzettend veel bewerkstelligd om het dorp ook op de kaart te krijgen, waardoor het maatschappelijk van betekenis kon worden, behalve dan, laten we zeggen, de visserij en de landbouw die toen nog een hoofdrol speelde. Maar in Volendam liepen dus heel veel kopstukken rond. En nou, deze Mathilde, en haar zus Janna dus ook, maar nu is het dan Mathilde die doctoreert of promoveert, die is een van de nazaten. En ik had met haar moeder dus ook een discussie daarover. Wat er dus, als ik gewoon kijk naar mijn eigen vader en moeder en die generatie. Geen stuiver te makken, grote gezinnen. En er was, ja, als je wat wilde, je gaat maar aan het werk. Er moet geld op tafel komen. En eigenlijk af en toe pure armoede. En uit die generatie zijn zoveel Volendammer kopstukken tevoorschijn gekomen. En even ertussendoor, ik kan het niet laten. Ik moet het toch even zeggen. Mathilde praat er thuis gewoon Volendams. Heeft in Volendam op school gezeten, op het Don Bosco College. En heeft alles bereikt. En maakt nu internationale dissertaties. En heeft alles bereikt vanuit een puur Volendams milieu. Uit een puur Volendams geslacht. En dan denk ik bij mezelf, mensen, blijf Volendams praten. Wat deze week zeker speelde, want dat had ik eigenlijk als onderwerp voor me voorgenomen. En vorige week heb ik daar al iets over laten vallen. Ik zal het kort houden, Vincent. Wat deze week speelde was natuurlijk weer het vervolg van de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer naar het COVID, naar de excessen na COVID. En om me heen hoor ik af en toe een uitval als het daarover gaat. Dan denk ik bij mezelf, ze moesten allemaal de kop nog afhakken. Dan denk ik bij mezelf, en sommigen worden opnieuw boos. En dan denk ik bij mezelf, verdiep je er nou eens in wat A, wat die mensen nu aan het doen zijn. B, wat ze misschien gaan voorstellen. En daarnaast, wat de regering, want die is ook ter verantwoording geroepen, onder andere Rutte, en die wordt nog een keer opgeroepen terecht, wat ze met het waswater al weggegooid hebben, dat ze sowieso niet voorbereid zijn op de volgende COVID of SARS-aanval, want dat wordt gewoon weer een pandemie. Want de Nederlandse laboratoria worden amper nog ondersteund. De buitenlandse laboratoria gaan eerst voor eigen succes. Dan zijn er heel veel, die zijn commissaris bij weet ik wat voor bedrijf. Die zitten helemaal niet te wachten op allerlei mensen die met betere ideeën aankomen. En als je dan je nog een beetje verdiept in waar deze commissie misschien zich ook eens moet, dat het zich ook moet realiseren is. Er stond een prachtig artikel deze week, ik denk ook in de Volkskrant. Als je nou puur praat over besmetting, en waar komt, want dat was de COVID. 5500 jaar geleden is aan mummies ontdekt, aan botten die ze teruggevonden hebben, ontdekt dat zoonose, dat wil dus zeggen de besmetting van dier op mens, ook toen al plaatsvond. En toen trokken ook mensen van hot naar her om het betere grasveld te vinden en een betere voergrond te vinden voor hun beesten. Om een beter leven misschien bij de buren te vinden. En het meenemen van de besmettingen gebeurde via de beesten die ze zeg maar onder hun hoede hadden. En ze hadden daar nog niet de medische oplossingen voor, maar het bestond al zo. En dat pure zoonose, als je nu even het nieuws voor de geest haalt van de afgelopen 2 weken over ebola in Congo en Rwanda, dat is van mens op dier. Als je kijkt naar dat Hanta-virus in Zuid-Amerika, het Andes-virus zoals het gezamenlijk genoemd wordt, dat wordt van dier op mens inmiddels ook verspreid. Dan denk ik mezelf, doe eens wat genuanceerder in je oordeel over de mensen die nu verhoord worden over hun al dan niet bewuste rol in dat COVID-proces.

0: De 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschops speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van der Water met uitzicht over Volendam.
1: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmaden een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en dat zorgt voor 30 minuten extra reistijd. En op de N307 Hoorn richting Kampen bij Lelystad, Bataviastad 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: LOVE. De donderdagmiddagstraat.

verfrissende muziek draaien we hier op de LOVJ. Scouting for Girls, This Ain't a Love Song. Misschien draait vanavond Harry wel wat love songs. Want Harry Hulskuiper, ondanks het warme weer, zit hij hier vanavond lekker in de gekoelde airco. Met het Jazz and Blues Café dat vanavond in het teken zal staan van Miles Davis. Harry, kan je beluisteren vanavond tussen 7 en 9 uur hier op LOVJ Radio.

een tijdje stil rondom Tino Martin. Maar je kan zeggen, hij is terug deze zomer. Met of zonder jou zijn nieuwste single. Ja, dan moet ik meteen denken aan het Graaikafeetje morgen. Dat wordt wel een warm cafeetje, maar gezellig. Het begin van je weekend ga je hier vieren met ons tussen 3 en 6 uur. Ken je deze nog uit de jaren 80? De dame met, ze had een prachtige voorkant. Sabrina heet ze en het ging over Boy.

Zo, deze twee uren zijn voor mij weer omgevlogen. Hij zit er klaar voor, Klaas Vokes. Zo dadelijk komen Klaas met middagritme. Fijne donderdag. Blijven drinken, vrienden. En graag tot morgen in het Graaicafé. Kan je

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten extra reistijd. Omrijden kan via de A44. En tot slot op de N250 Den Helder richting De Kooi, tussen de Veerterminal en Den Helder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Misschien zit er nog iets tussen dat je nog niet op je mobieltje gezien hebt vandaag. Ja, en we draaien natuurlijk ook lekkere muziek. We hoorden net Jan Smit met een cover van Julian Clare, Helen. En daarvoor The Golden Earrings met Sound of the Screaming Day. Het nummer kwam niet op een album te staan. Het was gewoon een losse single. En we schreven The Golden Earrings nog met een S. We gaan verder met Whitney Houston. So Emotional.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het overbelaste elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt verduurzamen en groeien voor ondernemers moeilijker. De gemeente start daarom samen met IBV en Rabobank een energieverkenning om samen met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de problemen rond netcapaciteit. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Mamma Mia van de Ledside. En daarvoor Underneath Your Clothes. Is een nummer van de Colombiaanse singer-songwriter Shakira. Het is een krachtige ballad. En dat is geschreven door Shakira en Lester Mendes. En ook heeft Shakira gezorgd voor de productie. Sommige critici prezen het nummer als een hoogtepunt van het album. Anderen waren echter kritischer over haar songwriting en de productie van het nummer. Die volgens hen leek op Eternal Flame van de Bengals en Penny Lane van de Beatles. Ja, er is al zoveel muziek gemaakt. Het lijkt toch altijd wel een beetje op een ander nummer. Al is het er maar eentje van 30, 40 jaar geleden. Dan gaan we verder met Davina Michelle met Heartbeat.
1: Let me

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het weer zonnig, warm en 30 tot 36 graden. Morgen temperaturen tot 40 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid. FC Volendam heeft zich versterkt met de 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschops speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie.

0: Morgen is de Westerkoogstraat in Oosthuizen afgesloten voor al het rijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de

My Morning Sun, Maddox, met leadzanger Kees Tuip, alweer jaren niet meer onder ons. Ja, en dat geldt ook voor Rob de Nijs, nog niet zo gek lang geleden overleden natuurlijk, met Bo. Het nummer is geschreven en gecomponeerd door Belinda Muldijk en Gerard Stellaert. Het liedje verscheen op zijn album Iconen en werd later ook uitgebracht als Engelstalige versie. Ja, het volgende nummer is van Dolly Parton, Jolene.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. 3 jaar na de invoering van een vernieuwde jeugdopleiding boekt HV Kras Volendam zichtbare resultaten. Zowel bij de heren als de dames stonden eigen opgeleide talenten in de finales om het Nederlands kampioenschap. Jong Volendam is jonger dan ooit. Daarnaast groeit het aantal spelers en speelsters dat wordt geselecteerd voor nationale jeugdteams. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Met Mijn Volendam van Kees Plat zijn we alweer aan het einde gekomen van deze allerlaatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer die ik uit mijn eigen playlist uitgezocht heb. En die is deze keer van Foreigner, Cold as Ice. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

Goedenavond. Ja, excuus voor de... Ja, ik kan niet zeggen slechte koude start. Het is gewoon lekker warm. Buiten in de studio is het aangenaam, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Maar het was iets met één helft, één hersenhelft van het systeem. Die doet hij mee vanavond. Nou, dan gaan we allemaal op de linkerhelft, om het zo maar te zeggen. Misschien is dat wel de beste helft van vanavond. Vanavond een speciale uitzending van 3 uur. En ja, ik wacht nog op mijn gast. Ik weet niet of hij ergens op een terras is blijven hangen. Maar goed, als je luistert, Michel, je bent van harte welkom nog steeds, hoor. We begonnen uiteraard met Summertime. Goedenavond, het is vanavond Miles Davis-avond. Oorspronkelijk zouden we die doen in mei. Want toen was zijn 100ste geboortedag op 26 mei, om precies te zijn. En 28 mei had ik natuurlijk uitzending. Maar toen had ik wat fysiek ongemak aan mijn uitzichtstelsel. Dus dat kon niet doorgaan. En dat hebben we nu vanavond gepland. 25 juni, een maandje later, de 100ste geboortedag van Miles Davis. Miles Davis... Miles Dewey Davis III, geboren in Elton, Illinois op 26 mei 1926... en overleden in Santa Monica, Californië, 28 september 1991. Een Amerikaanse jazzcomponist, trompetist en multi-instrumentalist. Hij kon ook vocale geluiden presenteren, hoor, zeker weten. Hij is toch wel trendzettend, bepalend voor bepaalde stromingen... geweest aan het eind van zijn loopbaan erg veel rock. Halverwege zijn loopbaan heel veel elektronica. Maar hij begon natuurlijk met gewoon hele toegankelijke jazz. En dat kon u net horen van het album Porgy en Bess. Hoort u natuurlijk de opener, Summertime, van... niet van Miles Davis, maar door Miles Davis... Dat album Porgy and Bess, uitgekomen 9 maart 1959, maar opgenomen 22 en 29 juli en 4 en 18 augustus 1958 in New York. En u hoorde het orkest van Jill Evans, want daar speelde hij toen al ontzettend veel mee. Miles Davis, trompet, Ernie Royal en Benny Glow ook trompetten. Dick Hixon, Frank Rihaak, trombones. Willie Ruff, Julius Watkins, horen. Bill Barber, tuba. Phil Botner, fluit en klarinet. En dan sla ik het blaadje even om, want daar deed ik natuurlijk heel veel mee. Dat kon ik wel horen. Cannibal Adderley, altsax. Danny Blink, altfluit, basfluit en basklarinet. Paul Chambers, bas. Philly Joe Jones, drums. En Jill Evans, de arrangeur en de conducteur, of de conductor staat er dan netjes. Van het album Porgy and Bess hoorde u de opening, The Summertime. Ja, Miles Davis, bijzondere man. Ik was eigenlijk meteen al, toen ik ze naast elkaar kon beluisteren, Miles Davis en Dizzy Gillespie, was ik meer voor de entertainer Dizzy Gillespie. Miles Davis was een echte muzikus die bijna in zichzelf gekeerd vaak op het toneel stond te spelen, met ook vaak zijn rug naar het publiek. En dan dacht ik van, ja jongen. Maar goed, de muziek die hij gemaakt heeft, en ik ben er nu natuurlijk een paar weken lang lekker diep ingedoken, is geweldig. Dan kom je toch alweer juweeltjes tegen uit de moderne muziekgeschiedenis. Zoals deze uitvoering van Summertime. Ik zeg het nog maar een keer. We gaan naar de eerste opnames die ik van hem heb. Die zijn uit 1945 van het album Early Bird van Charlie Parker. Charlie Parker, Early Bird, hele bijzondere, mooie muziek. Ook een prachtig cd'tje van uitgekomen. En daar speelt Miles Davis bij de Charlie Parker's Reboppers. De Charlie Parker Reboppers. Op 26 november 1945. Charlie Parker, altsax. Miles Davis, trompet. John Burks, Dizzy Gillespie, trompet en piano. Speelt hier piano. Sadiq Hakim. Oftewel Argon Thornton piano ook.
Curly Russell bas en Max Roach is de drummer van dit stuk, van dit album. Wat zei ik nou? Early Bird. Ja, Early Bird. Van Charlie Parker met Miles Davis. U hoort het nummer, 26 november 1945, opgenomen. Now is the time.

Ja, werd ik weer even afgeleid. Maar dit was dus Now is the Time van het album Early Bird van Charlie Parker uit 1945. En dat is allemaal erg goed opgenomen, dus dat kunnen we mooi draaien. Ja, die Miles Davis, die kwam uit een, wat ze dan zeggen, relatief welgestelde zwarte familie. Zijn vader, Miles Dewey Davis de second natuurlijk. Ja, dat is makkelijk om vader en zoon 2 en 3 te noemen. Dan was de vader van Miles Dewey Davis de tweede, waarschijnlijk de eerste. Ja, kan haast niet anders, hè. Die was een tandarts in het oosten van St. Louis, East St. Louis. En zijn moeder was een redelijk vaardige pianiste. En die gaf hem een viool, want die vond wel dat hij viool moest gaan spelen. En toen was hij nog maar 4 of 5 of zo. Nou, dat vond hij helemaal niks. En toen kreeg hij op zijn 13e van zijn vader een trompet. En dat vond hij eigenlijk wel erg mooi. En ja, hij had ook ze hadden een grote ranch. Waar hij ook nog een paard leerde rijden. Dat is natuurlijk voor een trompetist later niet zo handig, maar goed. Toen hij 15 was, dus had hij 2 jaar lang die trompet leren spelen. Toen hij 15 was, toen speelde hij al voor het publiek met het orkest van Eddie Randall. En hij studeerde bij Elwood Buchanan. Roy Buchanan, tegenwoordig een goede blueszanger. Ik weet niet of het familie is, maar dat zal het wel weer niet. Het zal weer zoiets als Jansen bij ons zijn, in dat oude Amerika Buchanan. Ja, die Buchanan heeft hem wel bijgebracht dat hij dat systeem van zonder vibrato, hè, zonder die malle trillingen, die zangers, zangeressen, maar ook wel trompetisten vaak toepassen. Dat stoort vaak zo. En dat heeft hij bij die Buchanan, bij die Elwood Buchanan, afgeleerd. En dat kunt u zijn hele loopbaan door horen. Later is heel elektronisch, maar er zit nauwelijks een trilling in. En dat is dus wel heel knap. Het volgende nummer, dat is uit 1946. Ja, hij begon meteen van jeetje, om het zo maar te zeggen. Met het Charlie Parker septet. Want hij heeft bij Charlie Parker en Illinois Jacquet geleerd in de grotere groepen. Maar Charlie Parker ook die kleine groepen. Met Miles Davis trompet, Charlie Parker altsax. Lucky Thompson tenorsax, Dodo Marmarosa piano. Arvin Garrison gitaar. Viv McMillan, bas en Roy Porter, drums. Hollywood, daar spelen ze. Het Charlie Parker septet, 28 maart 1946. En het nummer? Moes de Moes.

Zo, daar moest ik even mijn gast te woord staan. Maar ja, dat is veel belangrijker in zijn leven. Want zijn dochter is geslaagd. Allemaal van harte gefeliciteerd in Huize Veerman. En ik draai gewoon 3 uur Miles Davis. Dan voor hem ook nog een keer. En ik waarschuw u, of ik ja, beloof u ook, dat we gaan daar zeker over een aantal weken, als alle vakanties weer voorbij zijn, in de kermis misschien ook, dan gaan we het tweede deel van het Miles Davis palet laten horen. Dat beloof ik u, want er is zoveel muziek van die man. En zoveel mooie muziek van die man. Dus we gaan gewoon verder. Dit was Moose de Moose uit 1946. Met het Charlie Parker septet in Hollywood. Of all places. Ja, dat is niet te geloven. Daar traden ze ook vaak op. Natuurlijk, want daar kregen ze lekker betaald, die gasten. Erg mooi. Goed. Dan gaan we nu naar een... ik heb alles bij me. USB-stick, daar heb ik een ding op voorbereid. Ik heb een hele stapel LP's bij me. En ik heb ook een hele stapel CD's bij me. Dus nou, we gaan er lekker tegenaan. Het volgende komt van een CD'tje van Illinois Jacquet. Illinois Jacquet, dat komt uit zo'n prachtig mooie boxerserie. The Ultimate Jazz Archive. En dit valt onder het hoofdstuk Swing to Bebop, Modern Jazz. En dat zijn allemaal verschillende minuutjes. En dan zitten er 4 albums op zo'n cd'tje. Op dit cd'tje zit een album van Don Byers uit 1945 en 1947. Van Charlie Parker, jawel. Van 1945 tot 1947 ook. Of nee, misschien wel verder. Nee, 47. Dizzy Gillespie, jawel. Ook van 45. Maar ook van Illinois Jacquet. Oh, zijn Amerikanen die zeggen ook Illinois Jacquet. Ja, ik vind Illinois Jacquet vind ik toch wat mooier klinken. Deze Illinois Jacquet die speelde op, 7 januari 1947... met zijn hele orkest in New York. John Newman, Fats Navarro, Marion Hazel en Miles Davis, trompet. Gus Chappelli, Fred Robinson, Ted Kelly, Dickie Wells, trombone. Ray Perry, Jimmy Powell, altsax. Illinois Jacquet. En Clay Nicholas, tenorsax. Leo Parker, baritonsax. Bill Doggett, piano. Al Lucas, bas. En Shadow Wilson, drums. En van dat album, van die serie op dit mooie archiefonderdeel, draai ik You Left Me All.

You Left Me All Alone. Met het orkest van Illinois Jacquet hoorde u onder andere op de trompetsectie, in de trompetsectie, Miles Davis. Maar dat was hij natuurlijk nog lekker aan het leren. En dat ging nog een tijdje door zo, want dat is zijn eerste periode, muzikaal gezien. Zijn eerste New Yorkse periode, schrijven de boeken erover. Hij speelde met Charlie Parker. En hij begon daar ook met Charlie Parker in Billy Eckstine's band. En toen ging

Het staat allemaal bij die meneer Billy Eckstine. Ja, daar heeft hij natuurlijk... Die Billy Eckstine noemde hij een echte motherfucker. Ja, dat is natuurlijk iets wat alles omschrijft. Geweldig. Het is inmiddels naar... gaan we naar even kijken. Ja, we blijven nog even aan het eind van 1947. Charlie Parker komt daar met zijn verzamelalbum. Had zijn platenmaatschappij toen uitgebracht. En dat was Charlie Parker's best performances, best works. Masterworks zelfs. Van 1946, 1947. Is verschenen in zo'n cd-boxje. Van, ik geloof, 2 cd's. Van dat album... Charlie Parker, Masterworks, 46, 47. Draai ik het nummer Quasimodo. En daar hoort u dus ook weer op de trompet. Onze held, Miles Davis. MUZIEK

Quasimodo op 17 december 1947 met Charlie Parker, alsax, Tommy Potter, bas, Max Roach, drums, Duke Jordan, piano, J.J. Johnson, trombone en Miles Davis, trompet. Ja, lekkere muziek hoor. En hij ging dat nog een paar jaar doen. Om goed zijn eigen route te vinden. Want we gaan nu naar een stuk dat is ontzettend beroemd. Omdat daar, te midden een eeuw discussie over geweest is. Wie nou eigenlijk hier de piano speelde? Want Charlie Parker zei altijd, het was ik, maar ja, hij stond te blazen. En Dizzy Gillespie hield zich altijd op de achtergrond, totdat die een keer kwam met het bewijs dat op de piano hier Dizzy Gillespie speelt. Terwijl in de boeken staat dat het Ted Demmeren is. Maar dat is ook een trompetist. Dus die mannen die hadden onderling nog

alles wat frivoliteit. Ja. Het nummer heet Coco. En als u het hoort, dan zegt u... Oh ja, ja nummer, dat ken ik al. Coco, even kijken. Ik heb de korte uitvoering, hè, geloof ik. Want je hebt een lange en een korte. Dat was toen altijd, ze deden altijd twee soorten. Een lange en een korte. Met wat langere solos of korte solos. The Complete Live Performances on Savoy. Zo heet het album. Dat zijn vier cd'tjes, dus een dubbel cd... compilatie van Charlie Parker. Uitgekomen in 1998. Maar de opnames die zijn van 1948. Ergens in 1948. Ik weet niet precies. De datum staat er niet goed bij. Ja, natuurlijk staan wel data bij. 48, 49, 50, 47. Maar niet welke nummers dat zijn. En dat is natuurlijk heel erg handig. Ja. Ik weet wel dat dit opgenomen is in de Royal Roost in New York. Het nummer, dat zei ik al, is Coco. En nu hoort Charlie Parker met zijn mannen. Uit 1948. Hier is Coco.

Dat was Coco van Charlie Parker van het album The Complete Live Performances on Savoy. Ja. Dan gaan we naar een van mijn mooiste, recentste aankopen. Een prachtige dubbel album op zwart vinyl. En dat album, dat heet Birth of the Cool. Er zijn ook heel veel andere albums uitgekomen. Bootlegplaat. Sorry. Griebeltje. En dat met die warmte. Nou. Mooi cd is er ook van uitgekomen. In een cd-boek met een prachtig verhaal erbij. Maar ik heb dus ook de dubbelalbum nu. En die heb ik hier klaar staan met een nummer. Dat is ongelooflijk. Maar goed, we gaan hem draaien. Vinyl dus. En dat album, dat heet Birth of the Cool. Want Miles Davis, die was natuurlijk met Charlie Parker. En die vond dat vele noten, dat snelle gedoe, dat vond hij eigenlijk maar niks. En hij wilde ook meer, zoals Dizzy Gillespie, die maakte ook wat langere solo's in noten. Dus hij probeerde dat alvast met een album bij Capitol Records. En die zagen daar wel wat in dit mannetje. Miles Davis op zijn trompetje. Het is opgenomen in 1948, 4 september 1948. En het is een live opname op dat dubbel album. Staat studio opnames en live sessions. En daar worden ze geïntroduceerd, dat hele gedoe, door onze grote vriend Symphony Sid. Dat was een bekend mannetje, die kondigde alles aan. En als hij hem vergat te bedanken, dan kondigde hij je nooit meer aan. Daar staat hij onbekend. Symphony Sid. U hoort hier. Even kijken hoor, welke nummer had ik nou erachteraan? Moondreams, ja. 9 maart 1950. Ik zei net 49, nee, dat moet wel. Ja, dit is het eerste nummer nog. Moondreams, aangekondigd in dat live gebeuren van Symphony Sid, een live aankondiging. Hier komt Symphony Sid met zijn introductie en dan het nummer Moondreams van het album Birth of the Cool. En dat is de eerste opname onder Miles Davis' eigen naam.

De Royal Roost, live geïntroduceerd door Symphony Sid. En we hoorden alle medespelenden. En daarna het nummer Moon Dreams van Miles Davis. En we hoorden de invloed al van Jill Evans met lange, lange, prachtige, glijende melodieën. En dat wilde Miles Davis wel graag. Hij ging nog in 49, begin van het jaar, nog één keer opnemen met Dizzy Gillespie. Met Dizzy Gillespie's Metronome All-Star Band. Dat was een hele... ik vond het zo mooi, die Symphony Sid had het altijd over organisation. Dus een orkest was een organisation. En in 3 januari 1949, ook allemaal in New York opgenomen... hoort u Dizzy Gillespie, Miles Davis, Fats Navarro trompet... Kai Winning, J.J. Johnson trombone... Buddy DeFranco clarinet... Charlie Parker, ja, hij deed ook nog heel veel mee, hoor. Met andere bands. Altsax, Charlie Ventura, tenorsax. Ernie Caceres, baritonsax. Lenny Tristano, piano. Billy Bauer, gitaar. Eddie Safransky, bass. Shelly Mann, drums. En van dat album... Dizzy Gillespie's Metronome All-Star Band... En dat noemde hij eigenlijk de Bluebirds Best. Hoort u het nummer Overtime. En Overtime had je een lange en een korte. En ik heb gewoon weer de korte genomen. Want anders hoort u niet genoeg muziek hier al. En dat is het nummer Overtime. 3 januari 1949.

Ja, de vlug erachteraan. Dit was Overtime. En dan gaan we de vlug achteraan nog een nummer van die prachtige dubbelalbum Birth of the Cool. Nummer van Miles Davis tot de reclame in het nieuws van 8 uur. Het nummer Yeru van 21 januari 1949. En dat is het laatste nummer uit 1949.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Ja, er is wat met dat nummer, Jeru. Aan het eind van de vorige uur had ik te kort tijd. Dus ik denk, ik draai het aan het begin van de tweede uur helemaal. Springt hij gewoon weer terug naar het begin, halverwege. Dus, Jeru, je komt de volgende keer pas aan bod. Uit 1949. Dat was het laatste uit de 40er jaren. Miles die begon een beetje moeilijk te zijn met allemaal verkeerde drugs die hij tot zich nam. Van illegale verkopers, illegale drugs ook. En hij raakte verslaafd aan een serieuze heroïneverslaving. En dat was misschien een medeoorzaak van zijn teleurstelling. Op de niet erg enthousiaste, de weinig enthousiaste ontvangst van zijn eerste persoonlijke opname. Zoals net van dat nieuwe album. Daar had ik net al twee nummers van draaien. Waaronder ook dit nummer. Nee, Jeru niet. Dat was natuurlijk alweer van... Ja, dat komt ook van het Bird of the Cool. Maar dat waren de mede-muzici en de luisteraars niet zo van gediend. Nog niet. Dus hij ging allerlei verkeerde dingen doen. En, het leek wel, begin van die 50 jaren, dat het over was met de heer Miles Dewey Davis III. Maar hij was het zich bewust. En hij ging in 1954 terug naar East St. Louis. En met hulp van zijn vader kikte hij af. En hij sloot zich af van zijn maatschappij, van zijn wereld om zich heen. En in 1954 is dat gelukt. Maar hij bleef wel onder andere cocaïne gebruiken. Maar heroïne, wat dus je lichaam echt helemaal kapot maakt, dat nam hij niet meer. Goed, dat Jeru, wat we dus brokje bij stukje nog niet helemaal gehoord hebben, dat was van 21 januari 1949. Van hetzelfde album, en daar draai ik nou fysiek even een nummer van, want het blijft natuurlijk een fantastisch mooi album, draai ik een nummer, en dat is de eerste uit de 50er jaren, toen hij dus nog een beetje in dat rehab-programma zat. 9 maart 1950. Dames en heren. Een dag voordat ik geboren werd. 9 maart 1950. Van het album Birds of the Cool hoort u het nummer Rocker. En dan gaan we even kijken wie daar aan meedane doen dingen. Waar staat hij? Het is een nummer van Jerry Mulligan. En dat is nummertje 10. Ja, dan moet ik even kijken. Nee, natuurlijk niet. Het is nummer 9 op de plaat. En dan gaan we even kijken wie daar aan mee... Dat is van 9 maart, ja. Bird of the Cool, 95. Waar staat het nou? De bezetting, het is toch een ingewikkelde gedoe, dames en heren. We gaan even gewoon lekker rocker draaien. Dan hoort u zelf straks van mij de bezetting. Het is dus de LP... Bird of the Cool, een dubbel album. Hier komt Rocker. Dacht ik. Die doet het dus ook niet. Nou. Dan gaan we hem even van een andere ITP afhalen. Even geduld, dames en heren. We komen eraan met Rocker van Dizzy Gillespie. Van Miles Davis, sorry. Kijk, hier valt hij. Zo, dat moet hem zijn dan. Hier komt...

Ja, 9 maart 1950 van het album Bird of the Cool. En het is een prachtig dubbelalbum met studio-opnames en live-opnames. En dit viel onder de live-opnames van 9 maart 1950. Het nummer Rocker van Jerry Mulligan. En die Jerry Mulligan speelde hier zelf natuurlijk de bariton saxofoon solo. J.J. Johnson trombone, Gunther Schuller French horn, Bill Barber tuba, Lee Konitz alt sax, John Lewis piano, Al McKibben bass, Max Roach drums en Miles Davis trompet. Toen was het 1950, was hij natuurlijk af en aan aan het bijkomen van zijn heroïneverslaving bij zijn vader heen en weer naar East St. Louis en af en toe opnames maken in New York. Vaak wel in New York, ja. En dan gaan we naar 1951 van een oud album, Conception. Het is van 5 oktober 1951, Conception. Ik zal even de papieren erbij pakken. En het staat ook op een ander album, Blue Period. Dat is een uitgave uit 1953... Maar de opnames zijn van 17 januari en 5 oktober 1951 in de Apex Studio in New York City. Blue Period of Conception. En van dat album draai ik het nummer Blueing met Jackie McLean altsax, Sonny Rollins, daar komt hij ook aan, hè? Tenorsaxofoon, Walter Bishop Jr. piano, ook een keer op de jazzclub in Edam geweest. Tommy Potter, double bass, dat er netjes bij. En Art Blakey, drums. Dat is het personeel op dit nummer, Blueing. Het is iets wat lang, maar het is een ontzettend lekker nummer. Hier is Blueing van het album Conception van Miles Davis.

Ja, dit was een stuk van Miles Davis zelf. Miles Davis zelf. En het is verschenen op het album Blue Period. Uit 1953 uitgekomen. En op het album Conception. Ook in 1951 uitgekomen. Sommige stukken die werden dan door de platenmaatschappij zomaar op verschillende platen uitgebracht. In, ja, dan verkocht het misschien wat beter, dachten ze. Ik weet het niet. Ik was daar toen nog niet bij. Blowing. Met onder andere Sonny Rollins op de tenorsax. Dan gaan we naar een album dat heet Collectors Items. Een heel bijzonder album. Een beetje, ik heb het oude album, maar het is een beetje krakerig. En ook een hele oude hoes. Maar ja, dat bestond allemaal toen nog. En dat haal je dan van een markt of het Koninginnedag. Koningsdag. Koningsdag. Of tweedehands winkels in Amsterdam. Ja, er zijn er zo ontzettend veel. En daar komt het album vandaan. Collectors Items van Miles Davis. En dat album is uitgekomen in 1973. Er staan nummers op uit 1953. Dus dat heeft 20 jaar bij iemand op de plank gelegen. Toen het was als album geperst werd. U gaat horen op de bas. Percy Heath. Ja, nee, niet Charles Mingus. Die speelt wel op dit album mee, maar niet in dit nummer. Percy Heath, bas. Philly Joe Jones, drums. Walter Bishop, piano. Charlie Parker, tenorsaxofoon. Ja, leuk hè, speelde hij ook. En Sonny Rollins, beide, tenorsaxofoon. En trompet Miles Davis. En u hoort een nummer uit, van dit album, uit 30 januari, van 30 januari 1953. Compulsion.

Compulsion uit 1953. 30 januari 1953. Met, even kijken, Percy Heath, Philly Joe Jones, Charlie Parker, Sonny Rollins, Walter Bishop en Miles Davis. Ja, en hij was in 1954 weer helemaal schoon terug in New York. Als herboren, staat er in de boeken. En hij ging daar een grote band oprichten, waar onder andere John Coltrane ook in zat. En Sonny Rollins en Charles Mingus. Nou, dat waren natuurlijk wel wat knakkers bij elkaar. En daar ging hij mee door, waar hij mee eind 40, uit 40 jaren gestopt was. Dus dat ging allemaal met mooie opnames zoals Miles Ahead en Milestones. Maar die komen allemaal nog langs zij. Jawel. We gaan eerst nog even naar 1954. De rest van deze albums is allemaal onder zijn eigen naam. Dit album ook, het Miles Davis Quintet met Walking. Dat is een album uit 1954. De opnames zijn uit 1954. Is pas 2015 uitgekomen op een vinyl album. De Original Jazz Classics of Prestige, daar staat het ook op. Twee tracks staan erop. 29 april 1954 en drie tracks staan er op 3 april 1954. En ik draai daar één van het Miles Davis Quintet van 3 april 1954. En dat nummer heet Solar en daar spelen op mee. Heb ik dat nou hier weer niet bij zitten? Jawel, natuurlijk wel, Harry, dat ligt ernaast. Lachen. Nee, dat is hem niet. Nou, dan moet ik u schuldig blijven wie daar op meespelen. Nee, het zat er natuurlijk tussen. Even een excuus, maar er is nog wat vermoeidheid aan mijn oogjes. Ja, ik krijg volgende week waarschijnlijk. Mag ik mijn nieuwe brillenglazen bestellen? Ja, het album Walking, uitgekomen 2015, opnames april 1954. Op altsax, Davy Schildkraut. Nou, dat heb ik nou echt nog nooit van gehoord. Toen ik de naam zag, dacht ik van, dat is een schuilnaam. Weet je? Gaan we uitzoeken. Op de bas, Percy Heath. Op de drums, Kenny Clark. Op piano, Horace Silver. En, ja, trompet, want het is een quintet, Miles Davis. Van het album Walking, the Miles Davis All Stars heet het dan helemaal. Je hebt het sextet en het quintet op dit album. Walking heet het album en ik draai het nummer Solar.

Solar. Uit, van het album Walking van het Miles Davis Quintet. Miles Davis All Stars staat er dan zo duur bij. Ja, mooi hè. Het sextet en het quintet. De kant 1, want het is oorspronkelijk een LP, een album, vinylalbum. Kant 1 staan twee nummers van het Miles Davis sextet. En op kant 2 staan drie nummers van het Miles Davis Quintet. Waaronder dit net zojuist gedraaide Solar. En hoorde u die, die drummer in die bas die dat hele nummer zo lekker door... ja, nou, dat kan je geen walking bass meer noemen, maar dat was meer een running bass. Ja, erg lekker. En een mooie vegende drummer met die brusjes. Ja, dat doet me denken aan John Engels, die afgelopen mei 91 jaar geworden is en nog steeds optreedt. Het is toch niet te geloven met die gasten. Die rollen straks uit het podium af. Ja, dat hoop ik nog lang niet hoor, John. Lekker blijven spelen. Solar uit 1954. Dan gaan we nog even terug naar dat album Collectors Items. Want dat is het echt. Het is echt een collectors item. Met een stelletje nummers, een aantal nummers. Uit 51, 53, 55 en 56. En dan ga ik hier een nummer draaien, want het heeft allemaal te maken met die cool muziek die inmiddels in die 50 jaren ja, door Miles Davis, door dat Birth of the Cool. Ja, de tekst zegt het al, de woorden zeggen het al. Birth of the Cool muziek. Dus niet meer de bebop, ook niet de hardbop, en dat ergere schellen en snelle. Maar gewoon lekker vegen en rustig aan en mooie noten. Van het Collectors Items komt hier een nummer uit 55. 8 juli 1955. Van Miles Davis ook is dit nummer. En daar treden, even kijken. Dat is nummertje D2. Dat is een dubbel album. Even kijken hoor. Charles Mingus op de bas. Ja, heb ik dat ook staan. Nou, dat is toch mooi niet, Charles Mingus op de bas. Even kijken, dan hebben we nog Elvin Jones op de drums, ja. Dan gaan we naar trombone, Britt Woodman. En vibrafoon, Teddy Charles. En natuurlijk trompet, Miles Davis. Hier komt van het album Collectors Items het nummer Easy Living. Oh, allemaal muizen.

8 juli 1955 en echt al echte cool jazz. Charles Mingus, Elvin Jones, Britt Woodman, Teddy Charles en Miles Davis. Van het album Collector's Items ook. Ja, en ook later verschenen op Blue Moods. Dat album komt nu ook aan bod. Met nog een ander nummer. Dat album dat komt uit of is opgenomen 9 juli 1955. En het vorige was 8 juli. Hè? Ja, hij was echt goed bezig. Hij was aardig gezond. En hij nam heel veel muziek op. Gelukkig. En dit is een heel bekend nummer. Uit juli 1955. Met dezelfde bezetting. Charles Mingus, Elvin Jones, Britt Woodman, Teddy Charles en Miles Davis. Van het album Blue Moods, dat zei ik net al. Het nummer Nature Boy. En het wordt ontzettend veel nagespeeld. En goed nagespeeld. En hier is het oorspronkelijke nummer van Mel.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
1: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
0: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het

Ja, daar zijn we weer aan de andere kant van 9 uur. We gaan nog een uurtje door, een klein uurtje. Want ja, er is zoveel muziek van Miles Davis, dus daar kunnen we niet onderuit. En er is zeker nog materiaal voor een volgend café en misschien dan ook wel een XL-uitvoering. Dat gaan we zien en meemaken en horen over een aantal dagen, weken, maanden. Ja, geen jaren hoor. Nee hoor. Dat gaan we dit jaar nog doen. We begonnen dit laatste en derde uur. Of derde en laatste uur. Zo kan je het ook zeggen. Met de Two Bears Hit. Maar dan de Alternate Take. Die was nog nooit voor dit album, wat in 2000 uitgekomen is, op plaat verschenen. Hier spelen op John Coltrane tenor saxofoon, Red Garland piano, Paul Chambers bas en Philly Joe Jones drums en Miles Davis natuurlijk op de trompet. Dus hier speelt hij al samen met John Coltrane, die dit jaar ook 100 jaar geleden geboren is. Dat is eerder gezien. September gaan we ook aandacht aan besteden, uiteraard. En natuurlijk, die net niet 100 geworden is, even daarna zou die dat worden, Sonny Rollins. Maar goed, daar later over meer. Dit was de Two Bears hit van het album The Complete Columbia Recordings of Miles Davis with John Coltrane. Opnames tussen 1955 en 1961 zijn op dit album verschenen. 11 april 2000 uitgekomen. Dus daar begonnen we mee. Allemaal opgenomen in New York. Ja. We gaan naar we gaan echt naar de cool muziek. En ook een beetje de filmische muziek. U hoort hier, u gaat steeds meer horen de invloed van Jill Evans. Met bepaalde akkoorden en bepaalde beelden die je bij deze muziek gaat krijgen. Van het album, en dat is ook een bijzonder groot album, een beroemd album, Miles Ahead. Dat komt uit oktober 1957 en daar staan opnames op van tussen 6 mei en 22 augustus 1957. Het is het genre, dat wordt nu officieel cool jazz genoemd, third theme. En van dat album, Miles Ahead, ga ik een nummer draaien van Miles Davis uiteraard, want daar hebben we het over, per slotverrekening. Dat is dan gearrangeerd door Jill Evans, maar het is geschreven door Leo Delibes. En dat nummer, en ja, daar gaan we al een beetje naar die sketches of spelen gevoelens toe. The Maids of Cadiz. Hier is Miles Davis. The Maids of Cadiz.

Ja, dat eindigt heel plotseling. Dat is natuurlijk de Beach of Cadiz. Misschien kwamen ze toen een paar vrienden tegen. Nee, ik weet het niet. Ja, en u hoort natuurlijk al duidelijk een beetje dat Spaanse gedoe van Gil Evans. Miles Ahead heet het album. En dat filmische muziek maken, dat ging Miles Davis ook heel erg goed af. Dit was een hele grote bezetting. Ik zal ze even snel opnoemen. Miles Davis speelde hier flugelhorn. Dan had je de lead trompet van Benny Clow. En de rest van de trompetten John Carisi, Taft Jordan, Louis Mucci, Ernie Royal. Dan hebben we Frans Horns, French Horns, Tony Miranda, Willy Ruff. Joe Bennett, Jimmy Cleveland, Frank Ria, trombone. Tom Mitchell, bas trombone. Bill Barber, hey, die hebben we in het begin ook meegemaakt, hè? Op de tuba. Dan Sid Cooper, fluit en klarinet. Romeo Pink, fluit, klarinet. Hobo en basklarinet. Danny Bank, basklarinet. Lee Konitz, alt saxofoon. Vinton Kelly, piano. Paul Chambers, bas en Art Taylor, drums. En de conductor en arrangeur was natuurlijk Gil Evans. Miles Ahead met The Mates of Cadiz. Dan gaan we naar, ik zei het net, filmische muziek. Ja, dat gingen ze samen ook maken. Want in 1958, 29 januari 1958, ging er een film in première in Frankrijk. En die heette Ascenseur pour les Chevaux. De lift naar het schavot. En het ging over een overspelige dame van haar vriend. De overspeler dus, werd een nieuwe auto gestolen. En daar gaat die vriendin weer op zoek in de straten van Nachtelijk Parijs. De film van de lift naar het schavot. Maar de muziek daarvan, de score, de soundtrack, het soundtrackalbum, was van Miles Davis. Die regisseur, Louis Malle, die kende Miles. En die vroeg, kan jij niet daar een beetje muziek bij schrijven? Nou, dat heeft hij gedaan. En toen, dat vertelde geschiedenis niet precies. Is nou de film beroemd geworden door de muziek? Of de muziek beroemd door de film? Het maakt niet uit. L'ascenseur pour les chevaux, de soundtrack, is ook ontzettend beroemd geworden. Van Miles Davis met zijn mannen. Barney Willen, tenorsaxofoon. René Utreguer, piano. Pierre Michelot, bas. Kenny Clark, drums. En die Kenny Clark was natuurlijk een oude bebop man, maar die ging ook mee in deze filmische muziek. En Miles Davis natuurlijk trompet. En die anderen, dat waren de Fransen. Die kenden dit natuurlijk heel goed. En konden dit ook heel goed spelen. Ik draai van die soundtrack. Ja, het openingstuk. Dat heet gewoon Generiek. Hier is Miles Davis van de film, van de muziek. Soundtrack, muziek. Ascenseur pour les chevaux. Generiek.

Ja, dan ga ik toch eens kijken of ik dat vervelende bijgeluidje, waar dat vandaan komt. En dan gaan we dat eens eventjes fatsoeneren en dan nog een keer draaien. Want het is prachtig mooie muziek. En dan gaan we ook meer nummers ervan draaien. Want die film ook, als u er nog eens een keer een ik zou zeggen, nou, een video van vindt. Een DVD of zo. Of zoek dat eens op ergens. Ik heb hem gezien. Het is niet alleen door de muziek hoor, maar het is ook een prachtig verhaal. En zo ontzettend spannend. In die verlaten straten van Parijs. En dan hebben we het over Parijs. En of de duivel ermee speelt. Ik loop daar een keer met mijn ega. Toen we daar met z'n tweeën een weekendje waren. Je hebt Montmartre, waar die mooie kerk bovenop staat. Montmartre, dat is natuurlijk de berg van de martelaren. En dan ga je aan een aantal kanten naar beneden. En toen gingen wij, er was een klein trappetje af. We waren wel, denk ik, als ik het zo natel, 700 treden. Maar goed, we waren op vakantie, of we waren een paar dagen vrij. En we liepen daar lekker te wandelen. Kom ik daar langs een platenwinkeltje, dat was prachtig mooi weer. Ik zeg tegen Saskia, als jij nou in de vensterbank gaat zitten, lekker in het zonnetje, ga ik even binnenkijken. Heel oude man. Hij had geen kasten, geen stellingen. Alles lag op stapels op de grond. En we gingen samen met z'n tweeën, dat mannetje en ik, een heel oude kerel hoor, was het. Toen al, en dat is toch al een jaartje of 20, 30 geleden, denk ik. Kwamen we in een van die stapels een album tegen. En u gelooft het of niet, maar dat album heet Miles in Amsterdam. En dat vond ik dus in Parijs, dat album. Ja, dan kan je er niet onderuit dat je dat gewoon meeneemt. Miles in Amsterdam. Want deze opnames zijn van dit album, Amsterdam Concert of Miles in Amsterdam, van 8 december 1957. En die ascenseur Pour Les Chevaux, die opnames waren van 4 december, 4 en 5 december 1957. Dus na die opnames van die filmmuziek van Harry Malle zijn ze met z'n allen in een busje gestapt, apparatuur erachteraan, naar Amsterdam, naar het Concertgebouw. En daar zijn deze opnames van. Het is echt niet te geloven. En van dat album, van het Amsterdam Concert, van vinyl, want dat onthoud ik u natuurlijk niet, dat ik die LP echt bij me heb, gaan we draaien het nummer 4. Hier komt Miles Davis, Barney Willen, René Utrecht, Pierre Michelot en Kenny Clark met 4. Uit het Concertgebouw in Amsterdam.

Dat is erg jammer. De pick-up die heeft ook last van de warmte. Heel gek. Er komt geen geluid uit. Ik heb hem net nog geprobeerd. Doet hij het nou? Nee, er komt helemaal niks uit. Dat is erg jammer. We gaan het nog een keer proberen. Nee. Ik zorg dat u hem nog een keer kan horen van dat album. En dan draaien we gewoon nog een stukje erbij. Ter compensatie natuurlijk. Wat is dat nou toch vervelend. Alles heeft last van de warmte. Bah, dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar het is wel zo. Denk ik dan. Amsterdam Concert. Dat komt eraan, hoor, dames en heren. Echt waar, ik schaam me een beetje. Maar ik kan ook niks doen als de techniek mij in de steek laat. Hè. Het is toch raar. Want ik hoor hem wel met terugluisteren in mijn oortje. Maar ik hoor hem niet de uitzending uitgaan. Nou, dan gaan we dat even herstellen en later draaien voor. Ik zet er een kruisje bij. Nog een keer. Jongen. Goed, dan gaan we naar een album, Kind of Blue. Dat is daarna weer gemaakt. Dat is april 59. Hij is nog steeds in die cool sfeer, Miles Davis. En Kind of Blue is natuurlijk eigenlijk een onmisbaar album in elke platenkast van de moderne jazz-liefhebber. En dat noemen ze dan een modale stijl, maar ik noem het gewoon cool. En het is de best verkochte jazzplaat uit de geschiedenis. Zij improviseren op dit album op korte modale thema's die niet vooraf waren geoefend. En in de groep is Bill Evans de pianist. En die zorgt ervoor voor klassieke invloeden. En ook Vinton Kelly speelde af en toe al mee. En die werd later een vast lid van de groep. Dus Kind of Blue is ook het laatste album van de groep in deze samenstelling. En dat is dan de samenstelling. Gaan we even kijken. Cannonball Adderley, ja, die speelde toen ook mee. Paul Chambers, Jimmy Cobb, John Coltrane, Vinton Kelly en Bill Evans, dat zei ik al. En Miles Davis natuurlijk op zijn trompet. Hier is Kind of Blue, het album. En u hoort het nummer, even kijken. Blue in Green.

Blue in Green van het beroemde album Kind of Blue met Cannibal Ily, Paul Chambers, Jimmy Cobb, John Coltrane, Wynton Kelly en Miles Davis. En Bill Evans. Oh ja, Bill Evans. Zei ik die niet? Nee, zei ik niet. Ja, en ik had het. Dat was dus. Hij wisselde nog een beetje met de cool jazz en hele trage jazz. Met die filmische muziek. En dat kwam dan weer door grotere bezettingen samen met Jill Evans. Jill Evans. En nou, als ik dit noem, nou, ik noem het even niet. Er doen er een heleboel op mee. Maar onder andere de ritmegroep is Jimmy Cobb drums, Paul Chambers bas en Elvin Jones percussie. En dan hadden we ook, zag ik nog een pianist ook staan. Ja, natuurlijk wel. Ja, nee, niet. En op die tuba, daar heb je hem weer, Bill Barber. Ja, leuk. Want ze doen allemaal wel met elkaar mee, hè? Uiteraard. Miles Davis, arrangeur, trompet en flugelhoorn. En Jill Evans, arrangeur en flugelhoorn. Zou er dan geen pianist bij? Nee. Geen pianist? Nee, ook raar. Wel hobo en een harpist. De Janet Putnam. Yes. En ik draai meteen het nummer. En dan zeg ik straks wel hoe dat heet. Deze, het is een bezetting van een mannetje of en een vrouwtje of nou, wel 20 denk ik. Dus een heel grote bezetting. En dat ga ik nu draaien. Even kijken. Ja, daar komt ie.

Nou, u hebt de soort muziek herkend. Dat zijn natuurlijk de Sketches of Spain. Daar is al zoveel van gekopieerd en gedraaid en gezegd. Van Miles Davis en Jill Evans. Sketches of Spain. En nu hoorde het nummer Saita. Sorry. Uit 1959. 20 november 1959, om precies te zijn. Ja, dat is het eind van de 50er jaren. En Miles was ontzettend druk met alles. Coördineren, opnemen, verschillende soorten muziek, verschillende bezettingen. En dan komt hij op in april, 9 april om precies te zijn, nog weer een keertje naar Den Haag. Het Koerhuis, daar begint hij. En later is hij, later in die nacht, is hij ook, dit is 9 april 1960. En dan is hij 's nachts

Midnight. In het Concertgebouw in Amsterdam. En een week later... een half jaar later... nog een keer een nachtconcert. In het Concertgebouw in Amsterdam. In twee delen ook nog. Maar eerst gaan we naar Scheveningen, naar het Koerhuis. En ik heb ooit een keer een cassettebandje opgenomen van de radio. Daar presenteerde Aad Bos toen ook nog een jazzprogramma. Inmiddels ook overleden. En die vertelde erbij, die was daarbij in 1960, april 1960 in het Koerhuis Scheveningen. En bij de eerste, 8... 9, 10 maten van het nummer So What. Hoor je bij de opnames, en die opname heb ik niet bij me hoor, ik draai een ander nummer, Round Midnight, omdat later die nachtconcerten ook kwamen, was wel leuk. Maar in dat So What, kan je, als je de oude opnames hoort, de oorspronkelijke opnames, ze hebben het later weggefilterd, jammer, kan je de stoel horen verschuiven van de helft van het publiek uit het Koerhuis. Liep weg, want die waren toen in 1960 helemaal nog niet aan dit soort akkoorden gewend in ritmes. Dus ja, dat hoort u hier niet. Hier hoort u een heel bekend nummer van Thelonious Monk uiteraard. Met de Paul Chambers bas, Jimmy Cobb drums, Winter Kelly piano, John Coltrane en Miles Davis. Dat was toen wel zijn succesvolste quintet van Miles Davis. 1960, 9 april 1960, Koerhuis in Scheveningen, Round Midnight.

Round Midnight in Den Haag. Een beetje slechte kwaliteit opname. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik wilde nu wel even laten horen. 1960, 9 april. Daarna gingen ze met z'n allen s'nachts wat concerten doen in het concertgebouw. En in oktober nog een keer. Daar heb ik ook opnames van. Dat laat ik ongetwijfeld de komende tijd nog wel eens wat van horen. We slaan nu een paar jaar over. Want dan komen ze een beetje aan het eind van de 3 uur. En dan bewaren we nog wat nummers voor een volgende uitzending over Miles Davis. Dan gaan we nu naar 1966. Kwam er een album uit, Miles Smiles. En het Miles, nieuwe Miles Davis quintet was dit de tweede album. 1967 uitgekomen, 1966 opgenomen. En het is... ja, bijzonder avontuurlijke muziek. En de deskundigen toen zeiden bij de recensie dat er eigenlijk op dat moment geen beter quintet was om muziek te maken. Ron Carter was, Herbie Hancock, piano, Wayne Shorter, tenorsax en Tony Williams, een hele jonge drummer nog. Die werd later heel erg beroemd. En Miles Davis natuurlijk trompet. Hier is het van Miles Smiles uit 1966, 24 oktober. Het nummer Orbits.

Sorry, ik schuif dit weg. Dat mag eigenlijk niet, maar ja, ik doe het toch. Want dat laatste nummer wil ik helemaal laten horen. Dat is namelijk een album van Miles Davis. Dat heeft hij zelf gecompileerd, zeg maar. Het is een compilatiealbum van opnames tussen 1988 en 1991. Dat heeft hij natuurlijk vlak voor zijn dood nog eventjes samengesteld. Live Around the World heet dat nummer, heet dat album. Uitgekomen 14 mei 1996. En er staat namelijk een aantal opnames op waar een Nederlandse bassist op meespeelt. Ja, daar kwam ik achter. Hij speelt al jaren bij Santana. Maar hij speelt ook bij heel veel anderen. Ik heb een hele lijst inmiddels samengesteld waarop deze Benny Rietveld op de bas speelt. En hier hoort u hem met Miles Davis en Darren Johnson op de keyboards, Marilyn Mazur, Erin Davis, Ricky Wellman, Going Jackson, Rick Margitza op het nummer New Blues uit 1988. Over een aantal weken meer van Miles Davis. Hier is Benny Rietveld met Miles Davis. Bye bye.

0: jazz is, jazz blijft.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur, et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, somebody tell me, huh? Donc, that's right, donc schön. No, bitte schön, no, no, donc, huh? Danken, danken. Why don't y'all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with? Huh? This is amazing. We thank you very much. We appreciate that.
2: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het overbelaste elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt verduurzamen en groeien voor ondernemers moeilijker. De gemeente start daarom samen met IBV en Rabobank een energieverkenning om samen met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de problemen rond netcapaciteit. 3 jaar na de invoering van een vernieuwde jeugdopleiding boekt HV Kras Volendam zichtbare resultaten. Zowel bij de heren als de dames stonden eigen opgeleide talenten in de finales om het Nederlands kampioenschap. Jong Volendam is jonger dan ooit. Daarnaast groeit het aantal spelers en speelsters dat wordt geselecteerd voor nationale jeugdteams. Morgen is de Westerkoogstraat in Oosthuizen afgesloten voor al het rijdend verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de aanhoudende hitte is de Milieustraat in Volendam donderdag en vrijdag slechts geopend tot 14:15. De openingstijden zijn daarmee ingekort ten opzichte van de reguliere tijden. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met Laatwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen op bedrijventerreinen. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden snel groeit. De ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties en samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. In juli wordt de toegangsweg naar het busstation aan de Singelweg in Edam vernieuwd en voorzien van asfalt. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 10 juli, 11 uur, tot maandagochtend 13 juli, 5 uur. En van donderdag 16 tot vrijdag 17 juli. Het busstation is dan niet toegankelijk en de Singelweg fungeert als tijdelijk busstation. Autoverkeer wordt omgeleid.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met de 21-jarige linksback Daan Bisschops, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard. De verdediger tekent een contract tot medio 2028 met optie voor nog een seizoen. Bisschops speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie. De gemeente Edam-Volendam zoekt de eigenaar van een uitgebrande boot die sinds 20 juni zonder betaling van lichtgeld in de buitenhaven van Edam ligt. Aan de boot is een witte motorboot vastgemaakt. Wie de eigenaar is of kent, wordt verzocht voor 1 juli contact op te nemen met de havendienst van de gemeente. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt tijdens de Volendammerdagen het evenement Dinner in the Sky plaats, naast het Krasstadion in Volendam. Georganiseerd in samenwerking met Topsport Gala Volendam kunnen gasten op 50 meter hoogte genieten van een lunch, high wine of diner van chef Aram van de Water met uitzicht over Volendam.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmte. Pompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Show. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is